Loto de Dia te Roll Down Away. Je zei te lief ik jackpot je gaat 50 mil florin en je 10 bij pas een loting gaan door garantisa. Si loting gaan door dit voor 5 nummer correcto, het bij pas een goed 4 nummer correcto. En je zin het gaat Roll Down. Te horen kus ting gaan door kun nummer correcto. Simplemente bij de boren ben je door. Pabotekat die 5 nummer die om te 30. Karatekat te kosten solamente 2 florin. Corde pidi pabo facilito junto con Loto de Dia. Ik ga naar premien al cash instantaneo.

0: Mi tengo mi información para compartir con vosotros, mente vi se la ganó suata na un de nuestra comisa. La gami comisa pa sobra bosa mita haya hobby lastig. Hobby facioso, que ahora aquí mente vi se tu rende ta ahora ta acá. No se llega a sober co e ave me interesaje nan a 30 den mente vi se den huelga. Pero tur pa kiko tin su pa sobra. Voto comprende, anto viene de pisa sí, cuestión político, rumán, pa años a largo, no apercura pa capacidad, no apercura pa bien más policía cerca, y no apercura pa capacidad el departamento dan concerní, anto esa quinante consecuencia que tengo carga ahue. Voto comprende. Pero acá mi tres un tique sin aquí de lo que estaba te conferencia, o acá auto me inta. Un daco lito, me te quiere, me hace mi colega, ¿no? Pero mayoría de vos son la gua que acaba. Pero para mí es importante, pues ahora voy a repetir, voy a escuchar más cautelosamente cierta cosa. Lito, contame, le he sacado de expresión, entonces aquí que está peculiar, ahora voy a, por ejemplo, de background. Yo soy una gente con un hobby de experiencia, nada que ver con política.
1: Ayer, colega, nadie da nang a llamarme para no por más. Un luna pasada, por ejemplo, mi justicia de una obdraft na mando policial para poner por un poco gente a dar para poder hacer que da nang para nos por un servicio en el pueblo de Aruba. Y Ministerio Público ha mandado en total 3 cartas para nos mando policial, de cual promete 2 cartas nang, ni a haya contesta y de 3 por fin a mi haya contesta, pero sin solución. Weekend capaz y mando policial escucha que probablemente ya luna dan no walkout mes hora ya domingo colega nan di dar ore ma hey, no walkout van ya más van mesa van busca solución de me oro ñoy ya más nuevo di mañana na guayaca cor chef tambor invita en no bien se está para comenzar para di dos colega nan asinta na mesa ku jefe de recherche que me la visan que vosa a menos aquí de problema entonces y mi no tiene solución para problema. Y después la cosa maleta subí avión by Corso. Es aceite auto solución. Esa aquí no está para Awe. Awe no sin dos distritos, que está norte y San Nicolás, que está prácticamente de Bluetooth. Y atrobe na bati alarma tur manera y na nota hallando atención, na nota hallando oído. Antes, esta cosa más importante que está pasando ahora aquí. Prácticamente dar una completa plat Awe.
2: ¿Y cuánto tiempo nos está papeando más o menos de protección?
1: Hombre, si me empezaba, nos me conversaba con 3 años pasados, tengo una vacatura para abrir para tomar 7 recherches en Edarna, para el FSC Edarna. Una haya, por diré, nunca más no haya un FSC en Edarna. Entonces, ese es un problema más grande. Oído para que recherches no tiene. No tiene todo, y es aquí que culmina a ver en el Huacauta aquí.
3: ¿En qué posición está pone el departamento aquí con el Ministerio de Esfuerzo? ¿Es tanto caso que tiene Naruba, tanto que está pasando, y tú costa caer en el departamento?
1: Que... Huaca, el Ministerio Público a cambio de manejo, que en cierto caso no está vivo a donde, ahora, bueno, parte penal, siempre está caído el liderazgo de Ministerio Público, artículo 8 de la orden policía. PQ está que encargado que está aquí a trove 3 cartas para el mando policial, 2 no contestar, y 3 por fin la vieja encontrada. Esa la llaman un brand briefing para que el Ministerio Público poniendo ley en altura que la situación está grave. El Ministerio Público ha dicho que cierto caso no nos atende más y cierto gente hasta afdones briefing que no tiene capacidad para dar el caso.
3: ¿De qué mes el pueblo ha ido en situación? ¿No tiene caso que ahora atendí? ¿Ahora cómo puede interpretar esa aquí ahora de parte del sistema judicial ahora?
1: No me diré. El pueblo está bovaca de pedraza, gente está dando prácticamente 16 horas por día. No nos aquí día está llamando. Mas ninguém já sabe, ninguém dia já domingo. O sistema de Nabro completo, agora, bom, Distrito de Norte, 2 assassinatos, praticamente 3 renda para a renda e agora que está 1 renda para atender. Se não se vai com todo o corte, é grandíssimo. A UE tem dar completo, nós temos 22 rajadores, 22 rechegeiros para dar serviço no povo de Aruba, de qual caminho nós temos 51. Então, em outra 30%, então 57% do corte. Qual... colega não com mais que 30 anos de mais que 30 anos de recherche, a bater alarme, não sacou mais para bater alarme e é o que ele liga na TESPA.
3: Sei que me apaga o comissário de polícia, não está atendendo união com não, com o departamento, sim, importante, também está ganha de meio de comunicação, que está menos possível.
1: Uac, me tem que ir, Telegram na Macorinha de um Tiquirobês, a trobe, não a comissão, não manda policial para dar um anquilo, depois não diz de bem na Ministra de Justiça, pa ABC, bosa, nós temos uma situação explicando o Ministro da Justiça, nós temos uma situação com nossas formas. E de não, é dia e de reunião, abdraca baita, me manda policial, ei, hasi algo. Seta mais ou menos 3 semanas, bosa, tem nada.
3: E quem você espera a hora depois de achar? Você espera um chamado de Menezes, um chamado de comissário de polícia, quem?
1: Aue, nós espera uma chamada, entre outras, de um corpo-chef, que avisa que, ei, vamos sentar na mesa e vim com solução, aue, não ayer. 3 semanas, a passa acaba e nenhuma solução. E não é problema, tá? By the way, tem caso que também, nós temos que ver bem artigo 13 de lança verona em polícia, esterto para o que está com a policial, ministro de justiça responsável e ministro, para mim também responsável. Desde dar momento, a o que nós salimos em bisa, ei, tem aqui, nós estamos começando a corchear, mas nós está batendo alarma de uma maneira e nenhum ouído.
3: A o, bom rato para ver. Também, ministro da ordem, do abdrag para fazer algo. Nada não passa, pressão cai, abriu uma ação, e agora, ministro, mete uma ação de poner mais pressão. Menezes, tu quer pôr pressão cada vez de chefe de polícia que tu supõe fazer seu trabalho de maneiro?
1: Uau, se começa a usar uma estratégia, não há menos de um papai conselhar Menezes, mas se começa a usar estratégia de vai formal com ele, mas repara que se me vai com palavra, ele também traz uma história. Então, agora que tem 4 cartas com 5 recontestas, até dia de hoje, nenhum contesta. Dia 5 de junho está a sua data, dia 6 de junho nós temos a sua axibo, claro que é carta aqui. Dura nosso update para que saque nós temos uma reunião, ela vai dizer a Menezes que nós não queremos nem com ele, ela obrigava-me de aluno a trazer outra carta, leque escrito no Vasco, essa aqui está o telhado com o secretário e com o corchef, que nós estamos olhando para reunir, mas a trova tem que contestar 4 cartas. A UEBR, nós estamos olhando para reunir e vim com a solução, mas eu tenho que escutar de meu colega André Chaves, que tem mais de 30 anos de experiência no departamento, mas eu não posso mais. Então, um rol também no, de parte psicológica de regiões, é parte de saúde de regiões, que há mil armas, quando eu disse que nós temos capa de nosso coração e roubo de nosso dinheiro, de nosso acaba. Dois terceira parte de nosso vida, nós temos aqui dentro e nos quer ouvido. Isso aí tem parte importante.
2: É mal contento da de parte de researchers of da em corpo
1: policial. Ah, lá, se me começa a contar, para mim acaba. Tour departamento e a trobe. Miguel, diz que estou contigo. A UE, um WERC se ganhando 1960 foi neto. Porque está normal. A trobe, tudo está ali para contrato. Não vou comprar um estofo, não vou comprar um frigideiro. Tenho que vender croquete para não comer cross. Então, tem roupa e problema que não consigo atender com ele. Para a trobe, botei um time de maneira, botei um management team, botei um core chef. Não tenho que pôr basta só com o Dinsreis. Para começar, ministro de Justiça, tenho que pensar aqui, basta o Dinsreis. Nós temos uma crise, o banco soluciona. Mas soluciona esse man aqui.
3: Dague,
0: señorito Lequey,
3: éxito.
0: Na ordem. Bom, exacto. Ese iba a estar lito su declaración, entonces no atara mucho, se iba a estar mainta. Y merdía y saco de ingre solo, y ahora te enfoque, y ahora te baja y atención. Andamos ya a una conferencia de prensa, entonces, ¿vos sabes? Lega me escucha aquí que la visa. Escucha vos.
4: Eigenlijk está lamentable, jammer dat ik hier op deze manier moet staan, pero está terecht. Semi Kebisa als eerste naar Promi. Het is terecht dat er zorgen zijn onder het personeel. En dat mensen echt het zat zijn dat ze onder deze omstandigheden moeten werken. Dus ja, ik heb begrip voor de staking van morgen, maar ik vind het wel jammer. En ik, ik laat ook weten dat wij aan een oplossing werken. Maar ik merk ook op dat die oplossing duurzaam moet zijn. Kemeng, het gaat er niet om om eventjes nu mensen te verschuiven, hè, van de recherche naar een andere dienst, want daarmee creëer je weer risico's op andere plekken. U ziet de mensen daarachter staan. Dat zijn districtchefs. Dat is het andere gedeelte van de recherche. De recherche bestaat uit de districtrecherche, maar ook uit de gespecialiseerde recherche. Dat zijn de mensen die u daarachter ziet. En iedereen in het korps werkt keihard en er is overal een onderbezetting. En niet alleen bij de DAR. En ja, dat vind ik het probleem. En dat verdient een duurzame oplossing.
5: Hoe sterk kunnen we die verwachten?
4: Nou ja, kijk, we zijn nu al begonnen. Sinds ik er ben, zijn er gewoon klassen. Net zoveel klassen als dat de politieacademie aan kan. Ongeveer 2 klassen per jaar, dat heet dat maximaal. Maar er waren 8 jaar lang geen klassen geweest. Ik weet, dat betekent dat als je zo lang geen instroom hebt, Dus moet het in klas, moet het in personeel. Maar wel uitstroom. Als zo'n mensen te bijna pensioen. Dan heb je gewoon onderbezetting. Het is niet van vandaag.
5: Was de actie van morgen een verrassing voor u?
4: Ja, ja, ja, ik zag het wel een beetje. Ik heb wel in de wandelgang gehoord. Dat, dat men mogelijk een walk-out zou gaan organiseren. Maar dat het nu op deze manier gebeurde was enigszins een verrassing. Omdat er voor het probleem bij die recherche ook oplossingen zijn gekomen. Dan gaan mensen naar de recherche toe.
5: Er liggen een paar brieven op tafel.
0: E sei poi stava da parte di conferenze di prensa Ave Maria. Ora cu apuntrele. No, ora cu tita apuntrele. Kiko te indie carta. Ben je
4: zo terug? Ik krijg zeker een antwoord. Ja, en ook een gerust antwoord, Pedro. Amitav, ik ben van feiten. No? Dus ze krijgen alle feitelijke antwoorden. En dan, ja, dan zullen ze ook zien wat het probleem is. Pedro, ik heb altijd gevraagd om in gesprek te gaan. Als je niet in gesprek komt, maar roept, ja, ik wil acties, ik wil eerst acties zien, dan zal je dat een beetje lastig, want voordat je een probleem wil oplossen, moet je eerst het probleem begrijpen. En dat doe je het beste door met elkaar te praten.
5: U was verrast, maar waarom? Want u had gesproken met hem.
4: Nee, ik heb nooit met ze gesproken.
6: Je had een vergadering, nee. Maar je was niet bij de vergadering. Je was buiten de land en je hebt gezegd dat als je terug op een eiland bent, ga je met hun zitten. Maar tot nu toe heb je niet gedaan.
4: Nou, ik heb nooit een uitnodiging gehad. Ik heb ook geen uitnodiging afgeslagen.
0: Nee, maar respect me, moet je.
4: Er is continu met de mensen gesproken, met de verantwoordelijke politiechef. Die is altijd in gesprek gebleven. En Pedro, met dat comprende, de zorgen zijn bekend. En dat er een oplossing moet komen is ook duidelijk. Maar die oplossing is ook gekomen. En wat ik niet wil zeggen, ik begrijp de zorgen. En ik heb respect voor de collega's dat zij ondanks die onderbezetting nog steeds zo goed werk leveren en zich blijven inzetten. Maar ik zeg ook dat die onderbezetting is niet van vandaag. En die los je niet op met mensen verschuiven. Want als ik mensen weghaal bij de districten van deze mensen, dan gaan we volgende week staken met de districten. Het behoeft een duurzame oplossing. Continue instroom is noodzakelijk. En continue aandacht voor de politiecapaciteit.
6: Vanmorgen hebben ze gezegd dat ze werken meer dan 16 uur per dag. Correct. Heb je een nieuwe plan voor hun? Dat ze minder uren kunnen werken?
4: Nou ja, kijk. Nee, ja, 16 uur. Ze werken keihard, dat klopt. En dat wordt ook gerespecteerd. Maar iedereen, nogmaals, kijk. Burgemeester Comprender, kijk. Het is een ketenbreed probleem. Niet alleen bij één afdeling recherche. Het is overal. En het is, ik heb vanochtend ook gehoord dat er brieven zijn gestuurd.
0: Niks.
4: Die brieven van het Openbaar Ministerie zijn niet aan de korpschef gericht. Zijn gericht aan de minister van Justitie. Het OM heeft gezegd, overrading en keten die justitie ging onder bezetting. Naar KIA, naar KPA, per de Tambe, naar Openbaar Ministerie. Het is niet aan de korpschef gericht. Weet je, het probleem is een probleem wat al jaren bestaat. En ja, waar nu, waar we oplossingen voor moeten bedenken, dat zullen we blijven doen.
5: Mag de brief van maandag.
0: Mi nota per mi tempo, ma mi capisco già posso fracere mi nota mira nada, anto è semplicemente che verschuiven cose di bij un pa otro, anto not in solution. Da un momento poi tengo pensavo, sai, e polizia mette bisa, non da fa da, non da cansa, e non da bai, sì, sì, vero, non da vuole pagare, non da bai questione che da vuole pagare. Quanto placa sta pagando na overtime? Per motivo che non ti rende per trappo, da come ne? In teoria, la canossa è debita con il toro nella sua caccia, no? Perciò, se a volte per un cambio, a volte cosa, ne grito per un anno in e chi va così? Come ho bimbi sa, mi chi va così, e chi va per curare, e in maniera che dà, mi chi che l'assi, da come ne? Mentre tanto, lì tonta, questione con lì tutta grita duro, lì tutto un problema personale con ne, non ne con ne? Mira e cosa maniera che dà? Cobbiare anteriore, non invertì l'apparato di giustizia. E non dirà so, non amico classe, né a Chia, né a polizia, né a douana, nessun cammina, nessun per nessun cammina. La camisca c'è chi con l'ito pisa, posso dire che te è urato da me merdia se capetri.
7: Dia 5 di agosto 2026, è compiuto net 4 anni qui. Pa komisar, nami komisar Sini, pa di dos, lo que nos ha komisar como bestiur di spaka va na detectar, por ejemplo, el problema con respaldo, con nos a deja 9 luna di no ser un salvo workers overincons que sei, Is dat een solutie? Ze hebben een pakje op die ten prang. Ik ben niet direct de korpschef. Ik persoonlijk heb een delegeren. Het probleem is dat ik een